0: NAVO-lid is. Sociale onrust op de luchthaven van Charleroi. De christelijke vakbond dreigt met een staking uit onvrede met strengere sancties bij langdurig ziekteverzuim. Op Brussels Airport is de stakingsdreiging bij poetsbedrijf Alizia daarentegen van de baan. Maar wel starten vanaf vandaag grote weghinder richting Zaventem. Door dringende werkzaamheden aan de Brusselse ring is de normale invalsweg afgesloten en moet al het verkeer een lokale omleiding volgen. En dat gaat dus zorgen voor de nodige hinder en vertraging. Vandaag een, snikhete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het wat koeler bij 27 graden. De dagen daarna tropisch warm met in het weekend mogelijk 33 graden in het binnenland.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De razend populaire squishy dumplings. Dat zijn zachte gekleurde stressballetjes die viraal gaan op social media kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit labotesten van VTM Nieuws en HLN. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht het speelgoed en ontdekte gevaarlijke chemische stoffen. Hij raadt ouders aan om alert te zijn. Stop het niet in je mond. Als zo'n dumpling ook te hard naar chemische stoffen stinkt, dan gooi je het ding best meteen weg. De NAVO-top in het Turkse Ankara is gisteravond afgelopen. Premier Bardewever reageert verbaasd op de felle uithalen van de Amerikaanse president Trump. Trump beschuldigt de bondgenoten ervan de Verenigde Staten in de steek te laten in het conflict met Iran. Opmerkelijk is dat Trump een passage in een slottekst liet opnemen die eist dat Iran de straat van Hormuz opent, hoewel Iran geen NAVO-lid is. Sociale onrust op de luchthaven van Charleroi. De christelijke vakbond dreigt met een staking uit onvrede met strengere sancties bij langdurig ziekteverzuim. Op Brussels Airport is de stakingsdreiging bij poetsbedrijf Alizia daarentegen van de baan. Maar wel starten vanaf vandaag grote weghinder richting Zaventem. Door dringende werkzaamheden aan de Brusselse ring is de normale invalsweg afgesloten en moet al het verkeer een lokale omleiding volgen. En dat gaat dus zorgen voor de nodige hinder en vertraging. Vandaag een snikhete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het wat koeler bij 27 graden. De dagen daarna tropisch warm met in het weekend mogelijk 33 graden in het binnenland.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De razend populaire squishy dumplings. Dat zijn zachte gekleurde stressballetjes die viraal gaan op social media kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit labotesten van VTM Nieuws en HLN. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht het speelgoed en ontdekte gevaarlijke chemische stoffen. Hij raadt ouders aan om alert te zijn. Stop het niet in je mond. Als zo'n dumpling ook te hard naar chemische stoffen stinkt, dan gooi je het ding best meteen weg. De NAVO-top in het Turkse Ankara is gisteravond afgelopen. Premier Bardewever reageert verbaasd op de felle uithalen van de Amerikaanse president Trump. Trump beschuldigt de bondgenoten ervan de Verenigde Staten in de steek te laten in het conflict met Iran. Opmerkelijk is dat Trump een passage in een slottekst liet opnemen die eist dat Iran de straat van Hormuz opent, hoewel Iran geen NAVO-lid is. Sociale onrust op de luchthaven van Charleroi. De christelijke vakbond dreigt met een staking uit onvrede met strengere sancties bij langdurig ziekteverzuim. Op Brussels Airport is de stakingsdreiging bij poetsbedrijf Alizia daarentegen van de baan. Maar wel starten vanaf vandaag grote weghinder richting Zaventem. Door dringende werkzaamheden aan de Brusselse ring is de normale invalsweg afgesloten en moet al het verkeer een lokale omleiding volgen. En dat gaat dus zorgen voor de nodige hinder en vertraging. Vandaag een, snikhete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het wat koeler bij 27 graden. De dagen daarna tropisch warm met in het weekend mogelijk 33 graden in het binnenland.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: mensen met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: De zomer is hier. Zomerradio.
3: En dat hoor je. De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De razend populaire squishy dumplings. Dat zijn zachte gekleurde stressballetjes die viraal gaan op social media kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit labotesten van VTM Nieuws en HLN. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht het speelgoed en ontdekte gevaarlijke chemische stoffen. Hij raadt ouders aan om alert te zijn. Stop het niet in je mond. Als zo'n dumpling ook te hard naar chemische stoffen stinkt, dan gooi je het ding best meteen weg. De NAVO-top in het Turkse Ankara is gisteravond afgelopen. Premier Bart De Wever reageert verbaasd op de felle uithalen van de Amerikaanse president Trump. Trump beschuldigt de bondgenoten ervan de Verenigde Staten in de steek te laten in het conflict met Iran. Opmerkelijk is dat Trump een passage in een slottekst liet opnemen die eist dat Iran de straat van Hormuz opent, hoewel Iran geen NAVO-lid is. Sociale onrust op de luchthaven van Charleroi. De christelijke vakbond dreigt met een staking uit onvrede met strengere sancties bij langdurig ziekteverzuim. Op Brussels Airport is de stakingsdreiging bij poetsbedrijf Alizia daarentegen van de baan. Maar wel starten vanaf vandaag grote weghinder richting Zaventem. Door dringende werkzaamheden aan de Brusselse ring is de normale invalsweg afgesloten en moet al het verkeer een lokale omleiding volgen. En dat gaat dus zorgen voor de nodige hinder en vertraging. Vandaag een, snikhete zomerdag met veel zon en temperaturen tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust blijft het wat koeler bij 27 graden. De dagen daarna tropisch warm met in het weekend mogelijk 33 graden in het binnenland.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vreemde zaak in Aarschot. Nog tot september moet Volkscafé De Flater in Aarschot de deuren sluiten om 1 uur 's nachts. Een vrederechter legt dat sluitingsuur op na een klacht van een buurman wegens nachtlawaai. De aanpalende cafés kunnen hun activiteiten ongestoord verder zetten. De stad zit verveeld met de zaak. We zien dat het feest 10 meter verder gewoon verder gaat. En of dat bevorderlijk is voor de nachtrust van de klager is zeer de vraag. Maar ja, we kunnen voorlopig weinig doen aan de rechterlijke uitspraak, luidt het. De politie heeft een verdachte opgepakt voor een reeks diefstallen van grafornamenten op begraafplaatsen in Sint-Truiden. Midden juni hadden een tiental nabestaanden aangifte gedaan. De politie heeft nu bij een truienaar meer dan 50 kruisen en andere ornamenten aangetroffen. De politie heeft foto's van de meest opvallende stukken online gezet in de hoop dat ook andere gedupeerden de stukken herkennen. Maar blijkbaar zou er een link kunnen zijn met diefstallen die op Kerkhoven in Vlaams-Brabant zijn gebeurd. Vermoedelijk volgt die info later.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Dat laat ze zelf weten op X. President Trump had de nieuwe aanvallen ook aangekondigd op de NAVO-top in Turkije gisteren. Iran reageerde met explosies op Amerikaanse sites in de Golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. De tijdelijke aanvalstop in het Midden-Oosten is sinds de aanvallen van gisteren helemaal voorbij. Trump is naar eigen zeggen ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings, stressballetjes in felle kleuren die populair zijn bij jongeren. Uit onderzoek van VTM Nieuws bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn. Toxicoloog Jan Tietgeld onderzocht ze.
5: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid en anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
4: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek. In Groot-Brittannië zijn er al squishy dumplings teruggeroepen. In Italië zijn 2 mensen omgekomen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Het gaat om een werknemer van 30 en zijn moeder van 60. Nog 2 andere mensen overleefden de knal. Het gebouw is ook volledig ingestort. Vorig jaar werden de eigenaars van het bedrijf nog veroordeeld, onder meer voor het bezit van explosief materiaal op een plaats waar dat niet mocht. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

shoulder. She said, tell me all the trouble.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen door de hoge rentes. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer, Bart van Opstal.
4: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecaire krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
3: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op €2,2 miljard. Dat is ruim €440 miljoen meer dan wat de regering eerst had voorzien. Dat komt volgens bevoegd minister Weitz doordat de inflatie stijgt en alles duurder wordt. En ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die heel populair zijn bij jongeren. Uit een onderzoek van VTM Nieuws door toxicoloog Jan Tietgat bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn.
5: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid en anderzijds voor de huid. Dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
3: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek naar de squishies en in Groot-Brittannië zijn er al teruggeroepen. Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Volgens hen zijn in totaal 90 doelwitten geraakt, onder meer luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Er is ook een spoorwegbrug geraakt in het noordoosten van Iran, niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. Iran reageerde opnieuw met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. En onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zegt doelman Thibaut Courtois.
6: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld, dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Er zijn altijd verrassingen, dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. Het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
3: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. En bij Spanje is er ook respect voor ons Duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
7: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dat is wel waar. Bij volle maan kunt ge niet voorzichtig genoeg zijn. Carried away by the moonlight shadow. Michael Field en Maggie Riley. En let op, dan moest dit programma nog aankomen.
1: Festival van Vlaanderen.
2: Dat is een kernop.

En hoe zit dat met u? Steek je een beetje in een uitstekende vorm? Allee, laat het dan maar een keer horen, hè. Terug naar 1970 met de Edison Lighthouse op Radio Demerstad. Love Grows, where

0: Jacobsverwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobsverwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobsverwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
3: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
4: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
2: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
5: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
6: Heiligenbormstraat 30, Alke.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
6: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
7: Wacht eens. Wat is dat ding?
8: Instappen.
7: Frameloze deuren. En dat scherm.
8: Gordel om.
7: Hoeveel pk heeft dit ding?
8: Genoeg.
7: En waar kan ik er een vinden?
8: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
9: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

Viola Wills, Gonna Get Along Without You Now. Vrouwen staan bekend voor tegenstrijdige berichten. Hè? De deze zegt, ik ga mijn plan trekken zonder u. I'm gonna get along without you now. En hup, daar meteen een andere achter. Ingeborg, ga niet weg. Weet jij het nog, verstaat jij het nog? Ik niet, hè?

Hier blijven, zegt ze. Hier blijven jij. Ga niet weg. Ingeborg, voluit. Ingeborg, sergeant. De naam alleen zegt het, hè. De man die die heeft binnengehaald, die heeft thuis echt niet veel te zeggen. Hey, hier blijven, hè, zeggen. Zaterdag vanaf 20 uur zorgen verscheidene DJ's tijdens de Strandvuif voor de ambiance aan Jeugdhuis Den Bunker in Glabbeek. Zondag om 11 uur viert Herk de Stad in de Markthallen het feest van de Vlaamse gemeenschap. Met een eerbetoon aan Wil Tura door de Cast Band. En volgende week dinsdag om 14 uur vertrekt aan parochiezaal Oudrodenberg in Aarschot de troostpadwandeling van ongeveer 5 kilometer. Het ligt in de bedoeling dat de deelnemers bij elkaar steun en troost vinden. De deelname is gratis. Als ik het dus goed begrijp.

begrijp, is dat dus een voettocht voor triestige mensen. Hè? Ja. Nee, maar ja, daar is tijd en ruimte voor. Hè? Ja, die moeten er ook zijn. Hè? God heeft van alles zijn getal. Dit is de Steeler's Wheel, die je ook kent van Stuck in the Middle with You. Het is hun star.

Mike Berry kende hem. En de tribute to Buddy Holly. Een eerbetoon aan Buddy Holly, de Amerikaanse zanger, singer-songwriter. Mensen die te vroeg sterven, jongens. Dat worden de grote sterren, hè. Ja, want het is niet iedereen gegeven, hè, om dramatisch te eindigen, hè. Ik zit me dat hier net te bedenken. Als ik op mijn 95ste mijn laatste adem zal uitblazen, dan gaat het er waarschijnlijk niet meer van komen, hè, om een grote ster te worden. Maar ja, goed, kijk. Ik leg me daarbij neer. Hè.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Belinda Carlisle, Leave a Light On. Wat is voor u het beste? Met het licht aan of met het licht uit? Voor mij is hetzelfde, hè? Ik zie u toch nooit, hè?

de radio- en karaoke-show waar met elk liedje wordt meegezongen. En dat is geen sinecure. Doe het met Lutricia McNeil op Radio Demerstad. Ain't that just the way, is it?

Rozen in het Spaanse Harlem, Aretha Franklin. Romantische bewegingen, zingen over rozen, het is waar, hè? Ik geef je een roosje, mijn roosje. Tot 9 uur zingen we mee, we noemen dat het Festival der Vloemingen. Voor jonge mannen die een oogje laten vallen op oudere vrouwen hebben wij nu ook aangepast materiaal. Kijk maar, hier, in de gedaante van een souvenir van Simon en Garfunkel. Het verhaal van Mrs. Robinson, een oude geit die een jong bokje lustte. Ik vind dat niet uit, hè. Ik duid dat alleen even. Ik duid waar het over gaat, hè. Je moet dat allemaal op mij niet steken.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.

Als hij vanuit de hemel meeluistert, zal hij blij zijn dat we hem nog regelmatig een keer ophalen. Hè? Rob de Nijs, liever dan lieveling. En dit is Paul Young op Radio Demerstad met The Love of the Country.

Je hebt hem de hele dag met al je favorieten. Radio Demerstad met Paul Young en met Chai Coltrane. Lange blonde haren aan een piano. Go like Elijah.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal.
4: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecaire krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
3: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vindt de uitbreiding van de borstkankerscreening geen goed idee. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Een Europese organisatie wil dat uitbreiden vanaf 45 jaar en tot 74 jaar. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt onderzoekster Roos Leroy.
5: Overdiagnose is een heel belangrijk nadeel van screenen. Dat zijn echt tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend tijdens het leven van de persoon in kwestie. Overdiagnose leidt tot overbehandeling, chirurgie, mogelijk bestraling nadien, mogelijk chemotherapie, hormoonbehandeling enzovoort.
3: En zo'n screening levert ook vaak vals positieve resultaten op. In het westen van Iran zijn zeker 3 doden en meerdere gewonden gevallen bij nieuwe Amerikaanse aanvallen. En in het noordoosten is een spoorwegbrug geraakt. Niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. President Trump had de nieuwe aanvallen gisteren aangekondigd. In totaal zijn 90 doelwitten in Iran geraakt, zoals luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. Onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Dat zei doelman Thibaut Courtois gisteravond op een persconferentie. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zei Courtois.
6: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld. Dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Er zijn altijd verrassingen, dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. En het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
3: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. Bij Spanje is er respect voor onze duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. En premier Bart Wever heeft gisteren na de NAVO-top in Ankara een opvallend cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een gepersonaliseerde revolver met kogels erbij. De Wever ontdekte het pas toen hij landde op Melsbroek. Hij liet de revolver daar achter bij de luchtvaartpolitie. Ook andere leiders kregen een wapen mee naar huis. We krijgen een zonnige dag, maximaal tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.

0: daar door te lopen in de straat van de bakkers. Jerry Rafferty, Baker Street. Goedemorgen, en het is niet omdat het zomer is dat wij niet aan de après-ski mogen zitten.
1: Hey, hey, hey! Radio

Wat denkt u daar nu van? Een beetje sneeuw en een beetje ijs op zo'n zomerse dag? Dat komt van pas, hè? Ook Madonna komt van pas, dadelijk met Natalia. En Jimmy Cliff, die is er ook bij. Treat the youths right.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

0: Het pure, het echte blauw, de True Blue van Madonna. En het lijkt wat mij betreft True Blue wat op Trouble. Of zou dat een toeval zijn, denk je? Goedemorgen, de radio. Een karaoke show op Radio Demerstad. Het festival der Vloemingen, waar u verplicht bent van met alle liedjes mee te zingen. En zeg niet dat je pas op scherp staat om 10 uur. Ten sharp. And you.
1: If

Dan Sharp, you, jij daar, hier Radio Demerstad. Kleverige toestanden de komende dagen. 30 graden, zomerse effecten op ons lichaam. Pas op, dat mag, het is zomer ook. Hè. Of had u liever alle dagen een portie regen en een graad of 15? Oh nee, dank u wel.

Dit is hem, is hem, is hem. De radio voor u, gemaakt met all of our heart. Met hart en ziel, dag in, dag uit, broek aan, broek uit ook, hè. En om u beter te kennen, dan kom ik af en toe naar u kijken. Zo was ik vorige zaterdag nog in de regio. Ik was in Bunsbeek en in Nieuwerkerken en in Kortenaken en in Capelle en in Meinsel Kiezigem ook, ja, voor de couleur locale. Maar ik moet zeggen, jullie wegen kunnen wel iets beter, hè, mannen. Veel beton, hè, zeg, en kapot gereden. En ik zag zelfs struisvogels in halen. Het schijnt dat dat daar normaal is.

Frans en zo jong. Ja, ja, maar toch voorzichtig blijven, want nog jonger is strafbaar. Tot en met morgen ben je aan de Hemmekes in Zichem. Welkom voor Plein op Wielen met sport- en spelmateriaal en begeleid door monitoren. Vandaag en ook morgen vanaf 9 uur. En zondag om 6 uur en om 8 uur vertrekt aan de Zomerbar Averbode, Bos en Heide, een begeleide vroege vogelwandeling. Gratis deelname, vergeet niet van uw vroege vogel mee te nemen.

0: tweedehandswagen?
1: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
0: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
1: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
0: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
1: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
0: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
1: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
0: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
1: Erkend door de meeste verzekeringen.
0: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
2: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix,

www.bruinsmans.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix. U wel een trickster met verstand van zaken.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

Zeg, hey, hoe zit dat met uw duivelskoortsen? Want supporteren, dat is allemaal goed en wel, maar is die al gestegen? Neemt ze al gevaarlijke proporties aan, ja? Spanje en zijn verdediging, let wel, niet te onderschatten, hè? Oké, ik besef het, enig optimisme is aangewezen, maar wat nuchterheid achter de hand houden, dat kan ook geen kwaad, hè? En doe alstublieft geen domme dingen, hè, bij verlies. Zoals in de Demer springen na middernacht. Doe dat niet, hè. Want de brandweermannen en de mannen van de 100, die gaan vrijdagavond ook redelijk zat zijn.

Zwemmen in de pool, in de beek eventueel of in de Demer met een varkensblaas? Dat is u ooit voorgedaan door een beroemd iemand. Dat kan, dat mag, hè. Maar enfin, dit gezegd zijnde, er komt toch een pijnlijk moment aan, voel ik.

Maar dat is doemdenken uiteraard, dat is helemaal misplaatst. En zijt ge weg nu? Natuurlijk niet. Want de classics at work komen eraan met Dirk Smeets. En Joe Kroger, ook ja. You are so beautiful. You are so beautiful.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Molenbeek in Brussel is er gisteravond laat een ontploffing geweest aan een huis. Er is veel schade aan de deur, verschillende ramen vlogen stuk, maar er vielen geen gewonden. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, onder meer of er een link is met het drugsmilieu. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vindt de uitbreiding van de borstkankerscreening geen goed idee. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Een Europese organisatie wil dat uitbreiden vanaf 45 jaar en tot 74. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt onderzoekster Roos Leroy, omdat niet elke borstkanker zich op dezelfde manier ontwikkelt.
4: We weten dat er bepaalde types borstkanker zijn die extreem agressief zijn. Dus komen we sowieso te laat met onze kankerscreening. Anderzijds zijn er ook kankers die heel traag groeien, stoppen met groeien of die zelfs eigenlijk compleet verdwijnen. Uiteraard leidt die overdiagnose dus tot behandeling van tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend.
3: En er zijn ook vaak vals positieve resultaten. Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal.
5: Dat heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecair krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
3: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. President Trump dreigt met nog veel ergere aanvallen als Iran reageert op de beschietingen van afgelopen nacht. Het Amerikaanse leger viel in totaal 90 doelen aan. In het westen van Iran vielen zeker 3 doden en meerdere gewonden. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt ook zo goed als stil. Het was de voorbije weken net weer wat op gang gekomen door het staakt-het-vuren. Iran reageerde met de aanvallen op Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Veel zon vandaag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Aangename classics uit de 80s en die uit de 90s. We zetten ze voor jou op een rijtje On My Radio. On Radio Demerstad na het Festival van Vlaanderen met Rudy. Dankjewel daarvoor. En nu de selectie van vandaag. Classics at work, tips, weeks, Demerstad. En vandaag, donderdag 9 juli, 44 jaar geleden, op 9 juli 1982... kwam Coca-Cola op de markt met een light-versie. En ondertussen zijn daar wel veel varianten in geweest, maar nog altijd is dat grijze blikje, dat grijze draaiknopje op de flessen zichtbaar in de winkelrekken. Vandaag 44 jaar geleden. En nu gaan wij op zoek naar nieuwe verhalen op de werkvloer en naar nieuwe classics. Ja, wees ervan overtuigd. Er is

0: zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort. Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
2: Kijk ook op Amerikaanse Stokpaal.com.

ja, we waren het bijna vergeten. Dat moeten we eerlijk toegeven. Het was 1973 en het was zijn moment om in het Eurovisie Songfestival te zingen als vertegenwoordiging van Groot-Brittannië, Mr. Cliff Richards. Vandaag 9 juli, het is dus 44 jaar geleden dat Cola Light op de markt kwam. En daar zijn ondertussen al veel varianten in geweest. Hè? Klanghouse Agency, straks in ons verhaal op de werkvloer om 9:30. Ze maken muziek voor marketing en voor evenementen om de emoties van het publiek te versterken. Ze creëren herkenbare audio die het publiek kippenvel moet bezorgen. Ik denk dat dat zoiets is als dit wat nu gebeurt op de werkvloer. Should it have to be like that? Het was een hitje in 1985 en eerlijk gezegd, we waren het ook bijna vergeten. Maar dit zorgt wel voor kippenvel, hè?

0: De werkvloer op donderdag voormiddag. De Hollies en Sorry Suzanne. En we houden ons klaar voor Neil Diamond.
1: De werkvloer.
0: Klanghouse Agency. Dat is een muziekstudio die opgericht is door Luc van Laar, Peter Lutz en Dietard Strulens. Toch drie bekende namen uit de muziekwereld. Luc, Peter en Dietard die maken nu muziek voor marketing en voor evenementen om daar de emoties te gaan versterken. Ze creëren herkenbare audio die het publiek kippenvel moet bezorgen en een diepe emotionele connectie moet geven met de merken. Gericht op zowel kleine ondernemingen als grote bedrijven, de audiostudio biedt het platform aan voor een langzame, serieuze aanpak voor een effectieve marktbeleving.
1: De werkvloer.
0: Fietsenmaker Christophe had een winkel in Gingelom, maar verhuist die nu naar de Stapelstraat in Sint-Truiden. Het onderhoud van uw fiets, dat is iets voor Christophe heel persoonlijk, ook voor reparaties en de verkoop van kwaliteitsfietsen. Het gebeurt altijd alsof het zijn eigen fiets zou zijn. Met zijn winkel en zijn atelier nu in de Stapelstraat te vestigen, hoopt Christophe het lokale contact te versterken.
1: De werkvloer.
2: Classics at work.
1: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
3: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Love is a Stranger en de Eurythmics bij Radio Demerstad op de werkvloer. Fijn dat je erbij bent op deze donderdag voormiddag. Wie zich de afgelopen weken, maanden de vraag stelde hoe is het ondertussen met René Vroeger? Wel, dat is een heel terechte vraag hoor, maar het gaat goed met hem. Hij heeft ondertussen een nieuw liedje opgenomen en dat staat in Nederland al halfweg de hitparade. Dus ja, toch succesvol. We blikken zo meteen terug naar de 90s. Are you ready for loving me? Morgenavond is het Bunkpop in Glabbeek. Dat gaat door vanaf 6:30 morgenavond aan de Kasseiweg. Zaterdag en zondag vanaf 12:00 is er het Music and Food Truck Festival. En dat gaat door op het gemeenteplein in Lummen, Chefs on Wheels. Zaterdag en zondag vanaf 12:00. En zondag ook nog van iets voor de middag vindt op de campus Kampse Aarschot een boekenmarkt plaats. En dat dus van 10:00 tot 16:00. De toegang daar is volledig gratis. Activiteiten voor het komende weekend, die heeft Frits ondertussen online gezet. Ga maar eens kijken op onze agendapagina www.radiodemerstad.be en dan ben je helemaal ready for het weekend.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
4: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.

Zo klonk de zomer van 1985. Heerlijk. The Rhythm of the Night van The Barts. En zo klinkt het vandaag op de werkvloer in Limburg en Vlaams-Brabant. De strandbal, de badhanddoek en de schupjes, ze zijn ingeladen. We gaan op weg naar het nieuws van 10 uur.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Sint-Catharina-kerk in het Begijn of in Diest is na een maand weer open. Begin juni sloot de kerk nadat er schade was aan delen van het pleisterplafond. Ook in maart moest de kerk al eens dicht nadat er pleisterwerk naar beneden kwam. Op 1 juni heropende de kerk de deuren, maar snel werd er opnieuw schade vastgesteld. Intussen zijn er inspecties en beveiligingswerken uitgevoerd. Het dak werd nagekeken, het pleisterplafond werd opnieuw gecheckt en een verstopping die voor waterschade zorgde werd verwijderd. Op termijn moet de binnenkant van het gebouw grondig gerenoveerd worden, maar voorlopig is daar geen budget voor, wellicht pas in de volgende legislatuur. Maar alle bezoekers zijn opnieuw welkom in de Begijnhofkerk in Diest van dinsdag tot en met zondag tussen 13 en 17 uur. Al 10 jaar lang begeleiden vrijwilligers in Beringen gezinnen en alleenstaande vluchtelingen bij hun eerste stappen in ons land. De vrijwilligers van de Buddy Working werden in de stad feestelijk in de bloemetjes gezet, want de buddies maken elke dag een verschil. De Buddy Working zag 10 jaar geleden het levenslicht als een project van CAW Limburg in samenwerking met de gemeente Heusden-Zolder. Toen die projectmiddelen daar wegvielen, werd het initiatief door de stad Beringen verder gezet. Vluchtelingen die een positieve verblijfsvergunning kregen en cliënt zijn bij het OCMW kunnen gebruik maken van die buddywerking.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Seriemoordenaar Renaud Hardy is overleden in de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Hardy verkrachtte en doodde 2 vrouwen, nog 2 anderen probeerde hij te vermoorden. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In 2018 bekende Hardy de moorden en kreeg hij levenslang. Hij was 64 jaar. De fertiliteitscentra in ons land vrezen dat ze binnenkort behandelingen zullen moeten stilleggen voor meerdere maanden, dat schrijft het Nieuwsblad. Komt door de nieuwe donorwet die vanaf juli volgend jaar ingaat. Sperma- en eiceldonaties kunnen daardoor niet langer anoniem. De centra klagen vooral dat de hervorming er te snel komt, waardoor ze te weinig tijd krijgen om zich aan te passen. Ze maken zich ook zorgen over hoe ze moeten omgaan met de anonieme donoren van vandaag en over de aansprakelijkheid door de nieuwe wet. Al maar meer bedrijven in ons land hebben het moeilijk om langdurig zieke werknemers weer aan het werk te krijgen. 4 op de 10 zeggen dat ze geen aangepaste job voor hen hebben of er een moeilijk eentje vinden. Dat blijkt uit een rondvraag van preventiedienst Mensura. Nochtans zijn bedrijven al 4 jaar verplicht om een reïntegratiebeleid te hebben voor langdurig zieken, maar in de praktijk gebeurt dat dus amper. De voorbije maand juni was wereldwijd de op 1 na warmste junimaand ooit. In West-Europa was het warmste ooit door de hittegolf. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Het werd gemiddeld 20,7 graden, iets warmer dan juni vorig jaar. Ook het zeewater was nog nooit zo warm in juni als dit jaar met bijna 21 graden. Zonnig en warm tot 31 graden, ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog wat warmer.

0: Another Break in the Wall. Ah, dat is die classic. Daar kan je in de popgeschiedenis niet omheen. Een hitje was het in 1980 voor Pink Floyd. Classics
1: at work. Dirk Smits, van 9 tot 11.
0: Ja, maar ja, die strandslippers en die schupjes en die badhanddoek, dat lag al klaar, hè. Dat wouden we wel gaan inpakken om mee te nemen op vakantie. Maar die Demerstad strandbal, daar hebben we nog even moeten op wachten. En die hebben we net gekregen van Chris van onze regionale nieuwsredactie. Hij heeft ons net bijgepraat over de actualiteit van vandaag donderdag 9 juli. Welkom

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons stelt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de elektricsters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn.

0: www.bnb.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
2: De zomer is hier.
3: Zomerradio.
2: En dat hoor je.
4: De zon en de muziek.
2: Radio Demerstad.

Op donderdag voormiddag, dit is Radio Demerstad in Limburg en Vlaams-Brabant. De Dancing Queen van ABBA. Straks Alvin Stardust, ook Roxette komt nog langs. En U2, I still haven't found...

Chat uit Zweden met een van de eerste grote hits die ze scoorde, deze Joyride. Jarenlang was de Leuvense discotheek Manhattan de opnameplaats van het muziekprogramma 10 om te zien. Aan de vaart in Leuven achter de Manhattan waren ook nog de opnamestudio's van onder meer Thuis. En daar werd vele jaren die dagelijkse soap opgenomen. Maar de studio's zijn ondertussen verouderd. Ja, het is op, het is gebruikt. Het gebouw wordt nu omgebouwd tot een danscentrum met 4 zalen, kleedkamers en vele dansvloeren. De VRT-opnamestudio van Thuis in Leuven wordt ondertussen naar een nieuwe locatie overgebracht. En vanaf 1 augustus zal het daar dan in Leuven een danscentrum worden. Ondertussen is die verhuizing wel begonnen van de opnamestudio naar Herend. Want daar zullen de opnames nu voortaan doorgaan van Thuis. De kijker gaat daar natuurlijk niks van merken, hè, bij de start van het nieuwe seizoen. Maar daar moeten we nog een tijdje op wachten. De finale was al zeer slopend en zeer spannend. Maar we moeten nog een beetje wachten tot de rook om het hoofd is verdwenen. Boudewijn de Groot.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

Het was toch wel een zeer pakkend verhaal, hè? Boney M. uit 1979. Wij hadden deze morgen het verhaal van Klanghouse Agency. Zij maken muziek voor marketing en evenementen om de emoties bij het publiek te versterken. Ja, ze creëren herkenbare audio die het publiek een kippenvelmoment moet bezorgen. En vandaag, 44 jaar geleden, 9 juli 1982, kwam Coca-Cola op de markt met een light-versie. Ondertussen zijn daar al vele varianten van geweest. Maar de enige echte classics, die hoor je hier bij Radio Demerstad. We zetten daar nu een aperitiefje bij tot 11 uur. Kurt gaat daarvoor zorgen. En daarna is het lunchradio met Patrick van Laren. Een hele

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De gemeenteraad van Diest heeft 4 punten over buitenschoolse kinderopvang en activiteiten goedgekeurd op de laatste gemeenteraad. De stad neemt vanaf 1 september formeel de regierol op binnen het BOA-decreet. En BKO Het Klikske blijft tot en met 2031 in eigen beheer van de stad Diest. En scholen kunnen voortaan ook subsidies krijgen voor huiswerkbegeleiding. Het gemeentebestuur van Tiel-Twingen is dan weer op zoek naar een nieuwe erfpachter voor de pastorie van Houwaard. Het doel is om de locatie om te vormen tot horecazaak die een sociale en gemeenschapsfunctie vervult. Geïnteresseerden kunnen een projectvoorstel indienen tot en met 29 juli om 10 uur. Het gemeentebestuur in Tiel-Twingen hecht belang aan een exploitant die niet alleen commercieel denkt, maar ook maatschappelijk een meerwaarde creëert. Kandidaten moeten daarom een concreet projectvoorstel uitwerken waarin ze hun horecaconcept, sociale visie en duurzaam beheer toelichten.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Club Brugge kan eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Burgemeester Dirk De Vouw.
5: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk kan starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaarindieners nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten. En het Jan Breydelstadion zal nog 2 seizoenen in gebruik moeten gehouden worden. Want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar in beslag nemen.
4: Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympiacity in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat het in 2028 af is. In de gevangenis in Brugge is seriemoordenaar Renaud Hardy overleden. Hij was 64 en al een tijdje ziek. Hardy kreeg 8 jaar geleden levenslang voor de verkrachting, foltering en moord op 2 vrouwen en moordpoging op nog 2 anderen. Onder hen actrice Veerle Eikermans. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners een klein uur geleden begonnen aan de eerste echte bergrit. Ruim 186 kilometer lang met meer dan 4000 hoogtemeters. Sportjournalist Stijn Vlamink.
6: Echt wel een beest van een rit. Het is de eerste keer dat de renners serieus het hooggebergte ingaan. Onderweg moeten ze over de loodzware Col d'Aspin en ook over de legendarische Col du Tourmalet. En die slotklim is niet echt super stijl, maar geloof me, na zo'n slopende dag gaat die sowieso pijn doen.
4: Benieuwd of de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zich al zullen tonen en of Remco Evenepoel mee kan. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden, ook morgen volop zon en tot 32 graden.

Hey, goedemorgen, dit is Radio Demerstand met de Bee Gees en Staying Alive. Zij mochten dit programma openen. En dit programma, ja, u kent het onderhand al wel, hè. Elke maandag tot vrijdag tussen 11 en 12. Is dit het programma?

0: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Duidelijk geen vervolgverhaal als het ligt aan die van The Kids. There will be no next time bij Radio Demostad. Dit is het programma Aperitief tot een uur of 12 nog met de gezellige aperitiefmuziekjes. De newsseekers die komen er nog aan in dit uur. Ik heb nog Anita Meijer in de aanbieding. En dit hier, Top of the World van de Carpenters. So

Ziet u mijn muziek uit België? Dat was Stella. Hey, als je op vakantie bent op dit ogenblik, geniet ervan waar dat ook mogen zijn. En blijf vooral meeluisteren naar de muziek die wij voor je hebben. Tot 12 uur nog. Programma Aperitief met dit hier nog eens van Clouseau.

0: zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is hem. Radio Dix.

Een aantal jaar geleden ook het een en ander gebeurd. Dat gebeurde onder meer in 1982, want toen introduceerde Coca-Cola Cola Light. In 2011, op die 9 juli, Sudan splitst zich op in Noord-Sudan en Zuid-Sudan. En in 1943, Amerikaanse, Canadese en Britse troepen die voeren een invasie uit op het Italiaanse eiland Sicilië. Acte Plus komt eraan zo dadelijk met de I'm So In Love With You. We beginnen met Jermaine Stewart. Hij maakte ooit deel uit van Shalmar, samen onder meer met Jodie Watley. En dit keer heb ik Jermaine Stewart helemaal solo met deze We Don't Have To Take Our Clothes Off. No.

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Wacht eens. Wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren. En dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
5: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
6: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
2: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160. Oh.

Soul Music. Ook dat natuurlijk hier bij Radio Demerstad. Ook daar besteden we de nodige aandacht aan. De Tramps, die hadden we dit keer met Hold Back the Night. Morgen dan doen we dat nog eens voor het laatst. Deze week op 10 juli, ook dan weer tussen 11 en 12. Voor vandaag laat ik je onder meer met deze geweldige plaat van Santana. En Say It Again, Say It Again. Eet tot morgen allemaal. En blijf vooral luisteren naar Demerstad.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal. Daar lag ze al een tijdje in een coma na een spoedoperatie. Club Brugge kan eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Burgemeester Dirk de Vouw.
4: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk kan starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaarindieners nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten en het Jan Breydelstadion zal nog twee seizoenen in gebruik moeten gehouden worden, want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel anderhalf jaar tot twee jaar in beslag nemen.
3: Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympiacite in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat dat in 2028 af is. Ook Club Brugge zal trouwens in dat nieuwe stadion voetballen. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. En daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
5: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
3: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Ook voor benzine 98 en stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran, een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners straks aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang met meer dan 4000 hoogtemeters. Sportjournalist Stijn Vlamink.
6: Echt wel een beest van een rit. Het is de eerste keer dat de renners serieus het hooggebergte ingaan. Onderweg moeten ze over de loodzware Col d'Aspin en ook over de legendarische Col du Tourmalet. En die slotklim is niet echt super stijl, maar geloof me, na zo'n slopende dag gaat die sowieso pijn doen.
3: Benieuwd of de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zich al zullen tonen en of Remco Evenepoel mee kan. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.

0: Level 42 en Take Care of Yourself. Bij zomerse temperaturen moeten we er vooral voor zorgen dat er veel gedronken wordt. Heel veel. En dan bedoelen we water natuurlijk, want daar zou wel eens een misverstand kunnen over bestaan. Goedemiddag.
1: De middag. Van 12 tot 2 met Patrick van Laar.
0: En als het probleem zo groot is, draai dan 797204. Misschien geven ze daar wel een antwoord.

0: dagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerrenovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016 502 270.
4: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

Zo is dat I Only Wanna Be With You. Vandaar dat we elke middag weer terugkomen. Dat waren de Bay City Rollers. Elke zaterdag tot en met 30 oktober van 7 tot 13 uur opent op het Kolonel Dussaarplein in Hasselt de antiek en brokante en curiosa markt. De toegang is daar gratis. Rondsnuisteren, jazeker, op een mooie zaterdag of zondag is dat altijd erg leuk. Dit is Suzanne Hofs.

0: Ja, je bent fan of je bent het niet, maar de muziek van deze man is legendarisch en blijft voor eeuwig en altijd bijzonder goed. The King of Rock and Roll himself, dat was Elvis Presley met het verhaal van de Guitar Man. En op de achtergrond stond dan iemand ook als een gek met de gitaar te spelen. Of houdt u misschien liever van Franse muziek? Wel, bij ons kan het allemaal, hoor. Dit is Gérard Lenormand.
1: Voici les clés.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

kwamen uit Brooklyn en dat was dan ook terug te vinden in hun naam. Hè? De BB & Q Band en On The Beat op het tempo blijven alsjeblieft. En dat kan volgende zaterdag 11 juli vanaf 17 uur, want dan vindt in Hasselt, Hasselt feest plaats. Moeilijke zin. Op de kop van de Kanaalkom met optredens van L&M Band, een Mamasjasje en van Coco Junior en de All Stars.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be. Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus, het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Gobert. Meer info op vc2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: Een nieuwe Suzuki of Opel, die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

zijn wel bijna halverwege de middag op deze donderdag, maar opgeven doen we niet hoor. Ondanks de smeekbeden van Casey en de Sunshine Band. Vanaf vandaag en dat tot en met zondag 12 juli vinden in Aarschot de Fun Days plaats. Vandaag wordt het weekend op gang getrokken met de Gulden Sporenquiz. Vrijdag zijn er diverse optredens en zaterdag om 8 uur opent de Rommelmarkt. 'S Avonds is er een 90s party en zondag sluit een Slagerdag het evenement af met live optredens en de comeback van de Aarschotse groep Krapul in actie. Ze gaan weer toeren, heb ik me laten vertellen. Wij sluiten dit uur af met Wham en Club Tropicana. Tot na het nieuws.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. Daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa, blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
4: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
3: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt vanaf morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in één keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Voor benzine 98 en ook voor stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran. Een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal, daar lag ze een tijdje in een coma na een spoedoperatie. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de eerste echte bergrit. Ruim 186 kilometer lang met onderweg onder meer de Col d'Aspin en de Tourmalet. Mogelijk krijgen we een rechtstreeks duel tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Al hoopt ook Remco Evenepoel om mee te kunnen doen.
5: Momenteel voelt alles goed aan. Ik denk dat ik een goede eerste 5 etappes heb gereden. En met dat vertrouwen gewoon naar deze etappe gaan. En uiteindelijk is er vandaag ook nog een mooie kans om de rit te pakken met die lange vallei achteraf. Dus ja, gewoon zo lang mogelijk aanklampen en proberen zo goed als niet achter te zijn op top van Tourmalet, dan is er een mooie kans, denk ik, vandaag.
3: Aankomst rond 6:30. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller.

0: originele hitversie kwam van Mariska Veres en Shocking Blue, Venus. Dit was de remake uit 86 van de dames van Bananarama. En dat hadden ze erg goed gedaan, als u het mij vraagt. Goedemiddag overigens en welkom in de middag op deze donderdag. De middag, deel 2 uiteraard, voor zij die aan tafel gaan smakelijk eten.
1: De middag van 12 tot 2 met Patrick van Baar.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Zanger van Village People is een dikke week geleden overleden. Zijn naam ontsnapt me. Ik probeer het voor u zo dadelijk nog even op te zoeken. Village People en hun allergrootste hit, dat was YMCA. Morgen vrijdag 10 juli om 19 uur viert Glabbeek feest in Hangar 44. Na de toespraak van de burgemeester is er muzikale omlijsting van buikspreker Boulaert en Niels Cox. De gemeente trakteert op Vlaamse stoverij. Dat zal lekker zijn. Voor zij die op dit ogenblik aan tafel zitten, smakelijk eten.

DJ Saved My Life. Ja, waar wij al niet te kunnen voor doorgaan. Hè. Dat was In Diep. Zondag aanstaande 12 juli van 6 tot 15 uur... kan je vanuit het Strooiendorp in Gelrode... op stap voor de zomertocht van 50 kilometer doorheen het Hageland. En op dit ogenblik lopen via de dienst Vrije Tijd... in Scherpenheuvel-Zichem de inschrijvingen voor het petanktoernooi... dat van 18 juli, of op 18 juli beter doorgaat... op de Markt van Zichem. Inschrijven als u liefhebber bent.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Brian Ferry, Don't Stop the Dance. En dan de danser zelf, MC Hammer en Can't Touch This. Die grote hit van hem uit 1990. Even weer naar de serieuze realiteit. Tot en met zondag 12 juli wordt in Schakkenbroek de heiligverklaring van zuster Maria Amandina herdacht. Dat gebeurt tot en met donderdag en zaterdag om 19 uur met een eucharistieviering. En donderdag is dat een jongerenviering, gevolgd door een frietje voor iedereen. Vrijdag begint de eucharistieviering om 15 uur, gekoppeld aan een ziekenzalving. En zondag om 10 uur wordt de Amandina Week afgesloten met een eucharistieviering. En daar hoort een passende plaat bij: Hemel en Aarde.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
4: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick & Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij dat techniek geen mannenzaak moet zijn. Trick & Fix, betrouwbaar, nauwgezet en vakkundig. Neem contact op via trickandfix.be of mail naar trickfix@trickandfix.be. Bel of sms 0468 51 68 91. Trick & Fix, uw Ellentricksters met verstand van zaken.

Turn Back Time, dan was zij waarschijnlijk nooit getrouwd geweest met Sunny, deze Cher. Daarvoor ook nog de Pointer Sisters en de Neutron Dance. Al dansend gaan wij ook eruit vandaag en dat doen we samen met Barry White. Tot morgen!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De statist gaat op zoek naar de boom van het jaar. Met die verkiezing wil Diest haar inwoners laten stilstaan bij het groen in de stad. De Milieuraad heeft 6 bomen genomineerd. Inwoners kunnen online stemmen op de favoriet. Onder meer de Zomereik in Molenstede, de Linde in Schaffen en de Schietwilg in Diest maken kans op de titel. Stemmen kan je doen tot 31 augustus via de website van de stad Diest, diest.be. En in september maakt de stad dan de boom van het jaar bekend. En dan naar Hasselt. De Hasseltse gemeenteraad heeft het bestek goedgekeurd voor de aanleg van een nieuwe kinderbegraafplaats op het kerkhof van Kruisveld. Daarmee kan Hasselt op zoek naar een aannemer om de werken uit te voeren. Het is jammer dat we dat hier moeten goedkeuren, maar we werken dat de ruimte op de huidige begraafplaats te beperkt wordt, aldus Laurence Libert van N-VA Anders. De bestaande kinderbegraafplaats op Kruisveld beschikt dus niet langer over voldoende ruimte. En daarom kiest de stad voor een nieuwe inrichting op dezelfde begraafplaats. Er wordt ingezet op rust, groen en een warme uitstraling. Natuurlijke materialen, zachte beplanting en een beperkte hoeveelheid verharding moeten bijdragen aan een omgeving die troost kan bieden in een bijzonder moeilijke periode. Aldus de stad Hasselt.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: We worden gemiddeld weer wat ouder, 82,5 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. We leven daarmee zo'n 54 dagen langer dan vorig jaar. Opvallend is dat vooral mannen een inhaalbeweging maken. De kloof tussen mannen en vrouwen wordt kleiner. Vrouwen worden wel nog altijd gemiddeld 84 jaar, mannen 80 jaar. 2025 was een topjaar voor onze luchthavens. Er passeerden in totaal meer dan 36 miljoen passagiers, dat is een record. Ook het aantal vluchten steeg, maar zit wel nog onder het niveau van voor de coronacrisis. Het Oekraïense leger heeft vorige nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. Ze waren onderweg om brandstof te leveren aan het Russische leger op het bezette eiland de Krim. Volgens een Russische gouverneur is op 2 tankers ook brand uitgebroken. Bij de Oekraïense aanvallen zouden ook nog een olieterminal en een Russisch munitiedepot geraakt zijn. En ook Justin Bieber zal optreden tijdens de halftime show in de finale van het WK voetbal op 19 juli in New York. Ook Madonna, Shakira en BTS staan op het podium. De show mag wel maar 15 minuten duren. De FIFA verwacht wel de grootste show ooit en miljarden tv-kijkers. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.

0: Clarence Clemens samen met Jackson Brown en You're a Friend of Mine. Dat lijkt wel voor ons allemaal bedoeld, hè. We zijn toch één grote vriendenschaar hier bij Radio Demerstad. Trouwens, Patrick van Laar, nog bedankt voor de middag.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot.
0: Beetje gas terugnemen op deze donderdagmiddag. We houden 2 uur lang siesta met straks de feiten van de dag. Je krijgt ook van mij het uitgebreide weerbericht. En dat allemaal hier bij Radio Demerstad. The best disco in town, zo heet onze volgende plaat. Dit is de Richie Family.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak. Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Wacht eens. Wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren. En dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
7: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerken. Kijk op Facebook, Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
8: Je

0: Orchestral Maneuvers in the Dark. En het zou op een plaatje in de studio kunnen hangen hier. Talking loud and clear.
1: Jan de Groot.
0: En dan duiken we terug in de geschiedenis voor de feiten van de dag. Op 9 juli 1831 keurde het Nationaal Congres het Verdrag der 18 Artikelen goed. Het is een verdrag dat legde de scheidingsvoorwaarden tussen

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: dit heb ik altijd leuk gevonden. The Ballad of John and Yoko. Dat waren The Beatles uit 1969. En daarvoor Queen met iets wat we allemaal kennen. A Crazy Little Thing Called Love.
1: Van 2 tot 4. Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, en in Siesta, elke dag rond deze tijd, kijken we even naar het weerbericht.
2: Het weerbericht.
0: En dat wordt een beetje eentonig. Het is zonnig en warm vandaag. Temperaturen kunnen oplopen tot 31 graden. Morgen een graadje erbij, 32 graden. Zaterdag hetzelfde weer. En zondag wordt het mogelijk nog een beetje warmer. Dan zou het 34 graden kunnen worden. En de dagen daarna, zowel maandag, dinsdag als woensdag, blijven die temperaturen boven de 30 graden. Ja, zo zeggen we dat al een tijdje, hè. Er verandert niet zoveel aan het weer. We moeten gewoon zeggen, het is zomer.
2: Smile.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenbormstraat 30, Alke.
8: Voor

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

Irene Cara met Fame en daarvoor het vrolijke I Know Digas. Dat was Chris Montes. Morgenavond vindt Bunkpop plaats aan de Kasseiweg in Glabeek met diverse optredens vanaf 6:30. En zaterdag en zondag strijkt het Music and Food Truck Festival Chefs on Wheels neer op het gemeenteplein in Lummen. Zaterdag kan je er terecht tot 22 uur, zondag tot 21 uur en het begint daar zowel zaterdag en zondag om 12 uur. Er is een divers aanbod van foodtrucks met ook vegetarische en kindvriendelijke opties en dat alles wordt muzikaal omlijst. En voor de kinderen zijn er ook diverse animaties voorzien. De toegang is er ook helemaal gratis. En nu op je radio Baby Talk. Dit is Alicia.

Ja, die plaatje hadden we misschien beter straks net na het weerbericht kunnen draaien. Dat was een mooie samenvatting geweest. Always the sun, dat waren de Stranglers. En daarvoor draaiden we Show Waddy Waddy met Why Do Lovers Break Each Other's Heart? Dat is een goede vraag waar ik het antwoord ook niet op weet. Wat ik wel weet, dat is dat er zometeen bij Demerstad een update is van het nieuws om 3 uur. Daarna zijn wij er weer met het vervolg van Chesta. En nu nog Men at Work met Overkill.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vreemde zaak in Aarschot. Nog tot september moet Volkscafé De Flater in Aarschot de deuren sluiten om 1:00 s'nachts. Een vrederechter legt dat sluitingsuur op na een klacht van een buurman wegens nachtlawaai. De aanpalende cafés kunnen hun activiteiten ongestoord verder zetten. De stad zit verveeld met de zaak. We zien dat het feest 10 meter verder gewoon verder gaat. En of dat bevorderlijk is voor de nachtrust van de klager is zeer de vraag. Maar ja, we kunnen voorlopig weinig doen aan de rechterlijke uitspraak, luidt het. De politie heeft een verdachte opgepakt voor een reeks diefstallen van grafornamenten op begraafplaatsen in Sint-Truiden. Midden juni hadden een tiental nabestaanden aangifte gedaan. De politie heeft nu bij een truienaar meer dan 50 kruisen en andere ornamenten aangetroffen. De politie heeft foto's van de meest opvallende stukken online gezet in de hoop dat ook andere gedupeerden de stukken herkennen. Maar blijkbaar zou er een link kunnen zijn met diefstallen die op Kerkhoven in Vlaams-Brabant zijn gebeurd. Vermoedelijk volgt die info later.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit de rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD Economie is nu een onderzoek gestart. 2025 was een topjaar voor onze luchthavens. Er passeerden in totaal meer dan 36 miljoen passagiers. Dat is een record. Ook het aantal vluchten steeg, maar zit wel nog onder het niveau van voor de coronacrisis. Het Oekraïense leger heeft vorige nacht 12 Russische olietankers geraakt in de zee van Azov. Ze waren onderweg om brandstof te leveren aan het Russische leger op het bezette eiland de Krim. Volgens een Russische gouverneur is op 2 tankers ook brand uitgebroken. Bij de Oekraïense aanvallen zouden ook nog een olieterminal en een Russisch munitiedepot geraakt zijn. En in het zuiden van China zijn al minstens 39 doden gevallen bij de zware overstromingen en stortregens. 9 anderen zijn nog vermist. Dat meldt het Chinese persbureau. Door de hevige regen is ook de dam van een stuwmeer gebroken. Daarbij vielen 26 doden. In het noorden van China kwamen eerder al ruim 30 mensen om door een aardverschuiving. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.

0: groep Go West. En je zal het maar doen, hè. Een debuutalbum maken, dan een debuutsingle uitbrengen en dan wereldwijd een grote hit scoren. Want dat deden ze in 1985. Met deze We Close Our Eyes. Voor ons geen probleem, zolang u de oortjes maar open houdt.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: En we maken nu de zomer helemaal compleet. We halen de meisjes van Love erbij. You're the greatest lover.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
2: Een nieuwe of tweedehandswagen?
3: Bij Groep Govaerts grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaerts in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaerts Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaerts in Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: Smokey Robinson en zijn Miracles en The Tears of a Clown. En dat nummer werd zo'n grote hit dat Smokey Robinson, die eerst had gedacht van The Miracles te verlaten, toch maar gebleven is.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Ja, amai, amai, dat dacht de Duitse politie ook toen ze een vrachtwagen tot stilstand brachten op de snelweg daar in Duitsland. Want eerst en vooral dachten ze dat de meting niet klopte, dat er iets mis was met hun toestel. Maar dat bleek achteraf niet zo te zijn. Ze hadden de vrachtwagen gestopt omdat hij 156 km per uur had gereden op de autostrade. Dat is bijna dubbel zoveel als wat toegelaten is. Zelfs op een plaats waar werkzaamheden bezig waren, daar ging hij nog de auto's voorbij op de snelweg tegen 140 km per uur.
1: Amai.
0: Het ging om een 25-jarige chauffeur uit Zweden. En ja, het wordt nu allemaal bekeken wat er aan de hand was. Maar waarschijnlijk was er gesjoemeld met de techniek van de vrachtwagen. En de man wacht heel waarschijnlijk een bijzonder zware straf. Amai.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een nummer dat werd geschreven door Kirsty MacColl. Die zette het ook op de plaat in 1979. Maar verder hebben we er eigenlijk niks van gehoord. Het werd dan een jaar of vier later gecoverd door deze Tracy Ullman. They Don't Know. Siesta. Ja, en ondertussen is het al ruim half vier gaan worden. De hoogste tijd vind ik voor koffie.
1: Tijd voor koffie, tijd voor koffie, tijd voor koffie.
0: Ja, inderdaad, we gaan aanschuiven. Ik hoop dat u allemaal een beetje mee kan doen. En we zonderen ons af, drie plaatjes lang. Ik zou zeggen, geniet van je koffie.

0: een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.

0: De B-52's en Meet the Flintstones. Daarvoor Peter Gabriel samen met Kate Bush en Don't Give Up. En we begonnen de koffiepauze daar straks met Peter Allen en I Go to Rio. We gaan eens kijken of er dichter bij huis misschien ook iets te beleven valt.
1: Jan de Groot.
0: En blijkbaar wel, want vanaf morgen tot en met zondag organiseert VC Langdorp een mosselfeest in haar kantine, met ook wel andere gerechten op het menu. Morgen is de keuken er open van 5 tot 9, zaterdag van 4 tot 9 en zondag tussen 11:30 en 7. Kans genoeg, zou ik zeggen. En aanstaande zondag vertrekt er een zomerwandeling van 21 kilometer aan zaal De Krikkel in Tessenderlo. Je kan vertrekken vanaf 7 uur.

Dat was Sheriff Dean, een grote hit hoor, in het begin van de jaren 70. Do you love me? Yes, I do. En dat zijn mooie woorden om onze siesta vandaag af te sluiten. Want Gunter Schepers die staat al te trappelen voor de spits. Je hoort hem zometeen na 4 uur. En wij sluiten af met ABBA. And the day before you came. Heel graag.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: De Sint-Catharina-kerk in het begin of in diest is na een maand weer open. Begin juni sloot de kerk nadat er schade was aan delen van het pleisterplafond. Ook in maart moest de kerk al eens dicht nadat er pleisterwerk naar beneden kwam. Op 1 juni heropende de kerk de deuren, maar snel werd er opnieuw schade vastgesteld. Intussen zijn er inspecties en beveiligingswerken uitgevoerd. Het dak werd nagekeken, het pleisterplafond werd opnieuw gecheckt en een verstopping die voor waterschade zorgde werd verwijderd. Op termijn moet de binnenkant van het gebouw grondig gerenoveerd worden, maar voorlopig is daar geen budget voor, wellicht pas in de volgende legislatuur. Maar alle bezoekers zijn opnieuw welkom in de Begijnhofkerk in Diest van dinsdag tot en met zondag tussen 13 en 17 uur. Al 10 jaar lang begeleiden vrijwilligers in Beringen gezinnen en alleenstaande vluchtelingen bij hun eerste stappen in ons land. De vrijwilligers van de Buddy Working werden in de stad feestelijk in de bloemetjes gezet, want de buddies maken elke dag een verschil. De Buddy Working zag 10 jaar geleden het levenslicht als een project van CAW Limburg in samenwerking met de gemeente Heusden-Zolder. Toen die projectmiddelen daar wegvielen, werd het initiatief door de stad Beringen verder gezet. Vluchtelingen die een positieve verblijfsvergunning kregen en cliënt zijn bij het OCMW kunnen gebruik maken van die buddywerking.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit de rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5.000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. In Iran is leider Ali Khamenei begraven, na een rouwstoet van 6 dagen langs verschillende gebedsplaatsen. Opvallend, tijdens die stoet werd de Iraanse president aangevallen door een grote menigte. Die zijn boos omdat hij wil onderhandelen met de VS over mogelijke vrede. Ayatollah Khamenei kwam om bij een luchtaanval op de eerste dag van de oorlog in het Midden-Oosten. En meer dan 70 Europarlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze willen dat de FIFA onderzoekt wat de rol van Infantino was toen de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follerin Balogun geschrapt werd. Balogun mocht eigenlijk niet spelen tegen de Rode Duivels, maar die schorsing werd geschrapt na een gesprek tussen Amerikaans president Trump en Gianni Infantino. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.

0: Wat een nummer. Het gaat over een groep mensen in Australië die op de radio horen dat er een nucleaire wolk hun richting uitkomt en ze besluiten dan om hun laatste momenten in het leven al dansend door te brengen. Dat is een strak plan, geschreven door Mitch Ewer. Heeft het ook zelf mogen zingen voor zijn groep Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Goedemiddag.
1: Met Gunter door de spits.
0: Voilà, we zijn er helemaal klaar voor. Tot 6 uur hier op de radio met veel nuttige informatie. En muziek van Prince. Dit is Diamonds and Pearls.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen. Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award-winning.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Fleetwood Mac met de nummer uit de Rumours, LP Go Your Own Way. Er is goed nieuws, want Duran Duran komt nog eens naar ons Belgelandje. Ze staan op 26 oktober in Brussel en je hoort ze nu al bij DB.

Queen of Disco, Dana Summer. Het is 16:30. Goedemiddag, welkom bij ons. We hebben een smartlab in petto van André Hazes, senior in dit geval.

nummer werd geproduceerd door een echte hitdokter. En dat is Quincy Jones, The Brothers Johnson met Stomp. En als je heel goed geluisterd hebt, dan kon je in het achtergrondkoor de stem van Michael Jackson horen. Ja, echt waar, die heeft meegezongen in het achtergrondkoor. Hij was toen nog niet zo bekend onder de vleugels van Quincy Jones. En als vriendendienst en achtergrondzang op dit nummer heeft dat wel goed gedaan.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
2: Solar Assistance to the rescue!
3: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
1: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
3: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
5: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
6: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
7: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort Herkte Stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

staat een lijst op het internet met landen waar ze het meeste en het minste stress hebben. Het meeste stress hebben ze blijkbaar in Burundi en het minste stress in Monaco. Dat kan ik best geloven. Daar is het altijd aangenaam vertoeven, maar een beetje buiten onze portemonnee gerekend natuurlijk. Goedemiddag, je luistert naar de Spins bij Radio Deverstad. We draaien een hele toffe plaat uit het begin van de jaren 90. Dit is de groep The Form. Een soort van eendagsvlieg, want jammer maar helaas hebben we maar één nummer gemaakt. Maar het was dan wel een grote hit, een nummer één zelfs. Deze All Together Now.

En dan was er in de jaren 80 dat duet van Pet Shop Boys en Dusty Springfield. Ze kreeg de vraag die Dusty Springfield via haar manager op zijn nummer wou opnemen met de Pet Shop Boys. Maar ze wisten helemaal niet wie de Pet Shop Boys waren. En ze weigerde in eerste instantie. Dan hebben ze haar West End Girls laten horen. En toen wist ze, met die gasten wil ik samenwerken. Het is indertijd ook een grote hit geweest. What have I done to deserve this? Dusty Springfield, Pet Shop Boys. Tot aan de nieuwsupdate, die heb je te goed. Zo dadelijk om 5:00. En America draaien we ook nog met het geweldige Ventura Highway. Blijven luisteren naar Demerstad. Dat is de boodschap.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
4: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije, is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
3: Het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen Delijse en online winkel bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken. En ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
5: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort weer oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
3: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. Door die natuurbranden geldt op heel wat plaatsen in Frankrijk een vuurwerkverbod. Ook op 14 juli, de nationale feestdag daar. In 72 departementen in Frankrijk geldt code oranje voor hitte. In andere gemeenten geldt nog code rood. Aan de Eiffeltoren in Parijs gaat het vuurwerk voorlopig wel nog door. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoog zomeren.
6: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Geweldig, dat leidt geen twijfel. Het is een van onze lievelingsgroepen. We draaien ze om, zeg eens, elke dag de Abbaatjes. Abba, take a chance on me. Goedemiddag.
1: Met Gunther, door de spits.

Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Ellentricksters van Trick en Fix in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijs.

0: www.vlaanderen.be. Bel of sms 0468-5168-91. Trick en Fix. U willen tricksters met verstand van zaken.
1: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerre kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
2: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
1: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0498-31-37-19. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
3: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. De specialist voor verwarming, sanitair, ventilatie en badkamerinnovatie. En ook voor het onderhouden en herstellen van uw huidige installatie. Laat u niet misleiden. Uw mazoetverwarming mag en kan nog steeds hersteld worden. Uiteraard kan u bij Jacobs Verwarming ook terecht voor warmtepompen en zonneboilers. Zowel nieuwbouw als renovatieprojecten. Jacobs Verwarming. Een krak in zijn vak. Erkend voor alle huidige premies. Dorpstraat in Tieltwingen. Jacobsverwarming.be 016-502-270.
1: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
4: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: was zijn glorieperiode, hè? Het eind van de jaren 80. Terence Duran D'Arby, een van zijn grootste hits. Dance, Little Sister. Bij Demerstad, waar we nu een echte Vlaamse klassieker van Ivan Heijlen draaien.
1: Daar midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uiteen wat groederen dan tanderen, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is, den dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zie ons dat geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En zo wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

Dat is toch een geweldige plaat, hè? Sir Cliff Richard, Devil Woman. Het is 17:30 bij Radio Deverstad. De Deverstad, dan denken wij aan deze groep. Gies Winnen en de rest van de bende. Met een van hun tofste nummers. Stay, dit zijn de Scabs.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Morgen, dan is het zover, dan brengen de Rolling Stones hun 25e studioalbum uit, Foreign Tongues. Morgen wordt dat gelanceerd. We zijn razend benieuwd wat er allemaal op terug te vinden is. En afwachting nog een klassieker gedraaid van de Stones, Sympathy for the Devil.

0: Ook dit jaar is er weer de Truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
2: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meld

Sir Duke, gemaakt in 1977. Dit was Stevie Wonder bij Radio Deverstad. Goedemiddag, fijn dat je bij ons bent. Leuk dat je meeluistert. We blijven zo'n beetje hangen in hetzelfde thema. Dezelfde muziekstijl, want dit zijn de Commodores. Die hebben een paar jaar later dit nummer gemaakt. En ook dat was een grote hit. Lady, You Bring Me Up. Hey.

was echt een mooi liedje. Bloem, ik wil alleen bij jou zijn. Dat klopt helemaal. En morgen doe ik dat graag opnieuw tussen 4 en 6. Straks om 6 uur de nieuwsupdate. En daarna is Willem de Groot aan de beurt. Ik wens je nog een hele leuke avond. Tot morgen.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de zesde rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op meer dan 2 minuten en 30 seconden. Remco Evenepoel werd vierde op meer dan 3 minuten. Pogačar is ook opnieuw leider. Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
4: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije, is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
3: Het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
5: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort weer oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
3: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen De Leize en winkelketen Bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig. En dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken. En ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: Stand the Rain, dat was Precious Wilson samen met Eruption. Maar regen zit er voorlopig niet in. Zomer tot midden volgende week minstens. En dan zou het misschien wat onstabieler kunnen worden. Maar dat is nog even koffiedik kijken. Hey, goedenavond vrienden. Het is donderdag 9 juli 2026. Welkom bij Radio Demerstad. Dank je Gunther voor de spits. En we kijken natuurlijk al uit naar de Rode Duivels. Morgenavond kwartfinale op het WK tegen Spanje. En er worden heel wat activiteiten geherprogrammeerd. En daarover gaan we het ongetwijfeld in de uitzending nog hebben.
1: Willem Wilde Show. Van 6 tot 8 met

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
5: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
0: Radioreclame. Voor respons, kom je naar ons. Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Muziek van U2 uit het midden van de 80's over die bloedige zondag in Belfast in het begin van de 70's. Sunday, Bloody Sunday. En morgen dan is het zover, hè. Rode Duivels die spelen hun kwartfinale op het WK voetbal. En ze doen dat tegen Spanje. En dat in LA, in Los Angeles. En ja, natuurlijk is de belangstelling hier in eigen land bijzonder groot. En daarom worden er heel wat activiteiten een beetje gereorganiseerd, zeg maar. Dat is ook het geval bij Bunkpop in Glabbeek. We praten er even over met de organisator Pieter Wakes. Pieter, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Morgenavond Bunkpop bij jullie, maar jullie hebben ook rekening gehouden met de Rode Duivels.
1: Ja, ja, aangezien we eigenlijk al alle wedstrijden van de Rode Duivels op het WK uitzenden, hebben wij ook beslist om dit uit te zenden tijdens Bunkpop. En straffer nog, want we hebben het eigenlijk ook helemaal gratis gemaakt, zodat zoveel mogelijk mensen van hier in de buurt ook naar het grote scherm kunnen komen kijken en kunnen genieten van de optredens van Freddie Mercury en Bulls on Parade.
0: Ja, die optredens die komen eraan. Er valt wel één optreden weg, geloof ik, hè, door dat jullie die wedstrijd uitzenden.
1: Nee, alle optredens blijven doorgaan. Er is gewoon één groep door medische redenen. De openingsact heeft afgezegd, Pelican Dealer. Oh, ja. En die wordt eigenlijk vervangen door een lokale band, Amplifier.
0: Ja, en voor de rest blijft het schema gewoon gehandhaafd.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ook alleen tijdens de voetbal wordt de voetbal dan uitgezonden.
0: Ja, ook al zouden er verlengingen zijn, wordt dan alles een beetje opgeschoven?
1: Ja, dan schuiven we nog een beetje op.
0: Oké, dat is heel eenvoudig. Was dat dan makkelijk om het gratis te maken?
1: Ja, nee, natuurlijk niet. Dat is natuurlijk een beslissing die je moet nemen met iedereen hier. En het fijne is wel dat we de mensen die een ticket hebben gekocht nu ook eigenlijk kunnen terugbetalen met drankbonnetjes. Dus dat zijn twee vliegen in één klap.
0: Oké, dus dat is heel erg mooi. En is er een limiet dat er mensen naar komen kijken? Want ik kan me voorstellen dat er nu wel een grote massa op afkomt.
1: Oh, we hebben plaats genoeg, hoor.
0: Ja?
1: Absoluut, absoluut. Er kan zeker 2000 man binnen.
0: Oh ja, dus dat is inderdaad meer dan voldoende. 2000 mensen die in Glabbeek op Bunkpop naar de Rode Duivels kunnen gaan kijken. En dat is altijd fijn natuurlijk, hè? Zo met een massa supporter.
1: Natuurlijk, absoluut. De laatste keren dat we hebben uitgezonden, was het ook altijd een groot feest van de bunker. Dus we gaan ervan uit dat dat morgen juist hetzelfde is.
0: Oké, goed. Dan wens ik jou daar heel veel succes mee. Dank je voor de toelichting, Pieter. En veel succes met de organisatie.
1: Hallo.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Pieter Wakes van Bunkpop. Morgenavond dus ook daar op groot scherm te zien aan het jeugdhuis De Bunker in Glabbeek. En we gaan zo meteen nog wel eens polshoogte nemen waar dat nog op andere plaatsen gebeurt. Vanmorgen was er dan wel iets minder prettig nieuws. Het overlijden van Bonnie Tyler. Ze werd 75.

zangeres uit Wales, helaas overleden, Bonnie Tyler, werd 75. Ze onderging een operatie in Portugal die niet al te best was afgelopen. Was dan een tijdje in een kunstmatige coma en is daar dus helaas niet meer uitgekomen. Ze was nog even herstellende, maar het is dus toch niet zo goed afgelopen. Bonnie, niet meer onder ons. En dan nu naar Mark Knopfler en de Dire Straits. En we gaan meteen een lange tunnel in, The Tunnel of Love.

Een leuke discotheekhit van 30 jaar geleden. Dat was Jamiroquai met de Cosmic Girl. Ja, het is een heel druk weekend natuurlijk. Niet alleen met de wedstrijd van de Rode Duivels. Ook heel wat activiteiten. Bijvoorbeeld, het hele weekend kan je terecht voor een mosselfeest. Georganiseerd door voetbalclub VC Langdorp. Morgen is de keuken open tussen 17 en 21 uur. Zaterdag tussen 16 en 21 uur. En zondag tussen 11 uur 30 en 19 uur. Naast mosselen kan je er ook vidé, stoofvlees, koude schotel, curryworsten en desserten verkrijgen. Dat wordt smakelijk eten daar, denk ik. En je steunt er meteen VC Langdorp mee. Ook in Halen is er feest, het Ertsenrijkfeest, het hele weekend. Begint morgenavond om 17:30 met een barbecue. Zaterdag kan je tussen 8 en 2 komen rondkuieren op de Rommelmarkt. En vanaf 8 uur zijn er optredens van Coil en Linkoil Park. En zondag is er nog de familie namiddag met optredens, foodtrucks en springkastelen. Voor ieder wat wils op het Ertsenrijkfeest in Halen. En dan nu naar Nederland. De band Earth and Fire en frontvrouw Journey Kaagman wordt 79 vandaag. En dit komt uit 1979. Hier is het weekend van Earth and Fire.

0: nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Ook dit jaar is er weer de truckshow in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de foute truckersparty met Aster Globert. Meer info op vz2truckersforlifebekkevoort.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Ja, textueel stelde dat niet zoveel voor, maar muzikaal daarentegen werkte het wel in de discotheken en de hitlijsten. De disco-stamp van Hamilton Bohannon uit het midden van de jaren 70. En het is ook weer kermistijd in Diest. Morgen opent de zomerkermis en die blijft daar staan tot en met zondag de 12e juli. Tot en met maandag de 20e juli. En morgen opent die dus op de Grote Markt en de Kaai. De attracties openen vanaf 16 uur. En de andere dagen is de kermis open tussen 14 en 21 uur. En op woensdag trouwens al vanaf 11 uur in de voormiddag. Vrijdag de 17e juli is een prikkelarme namiddag. En maandag de 20e is de familiedag met animatie en kortingen. En door de kermis, dat moeten we ook even meegeven, verhuist de markt op 15 juli naar de Koning Albertstraat en de Kleinaardstraat. Het is maar dat je het weet. Kermis in het centrum van Diest op de Markt en de Kaai. Vanaf morgen tot en met maandag 20 juli. En nu neem ik je mee naar het begin van de 80's met de Soft Cell. En een van de twee leden, Mark Almond, wordt vandaag 69. De

Ja, mooi compliment, hè? Miss Wonderful. Dat was de Nederlander Wally Tex. Helaas veel te vroeg ook overleden. Hou je van Spaanse gerechten, dan kan ik je de Spaanse avond van de Landelijke Gilde in Wersbeek aanbevelen. In Zaal Maardijk heeft die plaats morgenavond om 7 uur. En je kan er genieten van paella, tapas, sangria, cocktails en mocktails. Deelname €15. En voor info stuur je een mailtje naar lgmw@telenet.be. lgmw@telenet.be. Het zijn dit weekend fun days in Aarschot. En in dat kader vindt er zaterdag tussen 8 en 18 uur in het centrum een grote rommelmarkt plaats. Het is een van de grootste van Vlaanderen. En alle standen die zijn al volzet. Dus mocht je nog een standje willen openen op die rommelmarkt, dat is niet meer mogelijk. Het wordt dus een grote bedoeling daar, die rommelmarkt tussen 8 en 6 zaterdag dus in het centrum van Aarschot. En er is tegelijk ook een braderie, dus het is daar zeker de moeite aanstaande zaterdag. En dan nu naar de Simple Minds. Daarmee gaan we richting het nieuws van 7. En frontman Jim Kerr, die mogen we feliciteren, want hij wordt vandaag 67. Dit is Alive and Kicking.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Binnenkort starten meerdere grote projecten van hoogspanningsnetbeheerder Elia om het elektriciteitsnet in de regio Oost-Brabant te versterken. Hiervoor zal het wegdek van heel veel Vlaamse gewestwegen deels worden opgebroken. Hoewel dit de uitgelezen kans is om de totaal versleten Tienste Steenweg, de N29, in één moeite te vernieuwen, hakt het agentschap Wegen en Verkeer af door gebrek aan geld. Burgemeester Peter Reekmans van Glabbeek trekt fel van leer en is daarover helemaal niet te spreken. Herk de Stad wil zwerfkatten onder controle houden. Je kan helpen door zwerfkatten te melden. Je herkent een zwerfkat aan een vuile of onverzorgde vacht, magere of verzwakte indruk en een beetje mensenschuw zijn. Zie je een knipje in het oor van de kat, dan is de kat al gesteriliseerd of gecastreerd en maakt ze deel uit van een opgevolgde zwerfkattenkolonie. Controleer natuurlijk ook of het geen huiskat is en vraag eens rond bij de buren of iemand een kat verloren is. Neem in elk geval contact op met de dienst Leefmilieu in Herk de Stad. Als je een zwerfkat ziet, dat kan via leefmilieu@herkdestad.be.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Politie en Parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot. Dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
5: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
4: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zuhal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
6: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat er toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klassenraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
4: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. Er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. En een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de 6e rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. Remco Evenepoel werd 4e op meer dan 3 minuten. Hij was achteraf niet tevreden over zijn Duitse ploegmaat Lipowitz.
7: Ik vroeg gewoon voor een lead-out en die kreeg ik niet. Dus terecht boos, denk ik wel. Ik heb in Catalonië 30 kilometer op kop gereden. Ik vraag om 1 kilometer op kop te rijden en dat ging niet. Dus dat maakte mij inderdaad wel boos. Dus dat zal wel eens goed besproken worden vanavond.
4: Tadej Pogačar is trouwens ook opnieuw leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: King of Pop, the one and only Michael Jackson. Nummer uit zijn Bad album You're Just Another Part of Me. Eind van de 80's, een van de vele successen. En zo begonnen we aan deel 2 van de show. Donderdagavond 9 juli 2026 hier bij Radio Demerstad. En ik blijf nog een uurtje.
1: Willem Wildel Show. Van 6 tot 8 met Willem.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
0: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
0: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenvormstraat 30, Alke.
8: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
9: Wacht eens, wat is dat ding?
10: Instappen.
9: Frameloze deuren en dat scherm.
10: Gordel om.
9: Hoeveel pk heeft dit ding?
10: Genoeg.
9: En waar kan ik er een vinden?
10: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 kilometer elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
11: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
12: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg, 160.

Sir Elton John met een van zijn betere hits. Natuurlijk uit het begin van zijn carrière, de Crocodile Rock. En wil je wat lekker komen smullen en drinken, dan kan je dit weekend terecht op het gemeenteplein in Lummen. Want daar strijkt het Music and Food Truck Festival Chefs on Wheels neer. Zaterdag kan je er terecht tot 22 uur, zondag tot 21 uur. En er is een divers aanbod van foodtrucks met ook vegetarische en kindvriendelijke opties. En er is de nodige muzikale omlijsting. En voor de kinderen zijn er ook kindergriemen en springkastelen. De toegang is gratis. En dit weekend vormt de Demerbrug in Betekom het decor van het Big Jump Festival. Een gratis familiefestival waar muziek, gezelligheid en natuur samensmelten. Zondag om 3 uur springen honderden deelnemers in de Demer. En zondag tussen 11 en 6 ben je ook welkom op een informatieve markt. De opbrengst gaat naar de Natuurpunt afdeling van Begijnendijk. En nu trekken we naar Zweden voor een hele rustige Jessica Fokker. Ze wordt 51 en dit is het mooie. How will I know?

De jongere broer van Barry Morris en Robin Gibb, Andy Gibb, die deed het solo en scoorde vooral in Amerika een aantal nummer 1 hits als I Just Wanna Be Your Everything of Love Is Thicker Than Water en dit natuurlijk vooral bij ons ook, de Shadow Dancing. Hou je van een stevige wandeling, dan zijn er zondag wel een aantal mogelijkheden. Je kan in alle vroegte om 6 en om 8 uur vertrekken aan de zomerbar van Averbode Bos en Heide voor een begeleide vroege vogelwandeling. De deelname is gratis. En hou je van een stevige wandeling, dan kan je van aan het Strooiendorp in Gelrode op stap voor de zomertocht van 50 kilometer, jawel, doorheen het Hageland. En die vormt de ideale voorbereiding op bijvoorbeeld de 101 van het Hageland en op de dodentocht van Bornem. En er is ook tussen 7 en 3 om te vertrekken vanuit Museum 44 in Meensel-Kiezigem voor een wandeling van 6, 11 of 16 kilometer langs de historische plaatsen van de razzia's van 1 en 11 augustus 1944. Alle info trouwens op museum44.be. En nu trekken we naar Nieuw-Zeeland voor Neil Finn en Co, The Crowded House. En hiermee begon het allemaal voor de band. Don't dream it's over. Nee, dat is het nog niet.

0: VND in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Jacobs Verwarming in Tieltwingen. Dat is de vakman voor verwarming, sanitair, ventilatie en warmtepompen. Met radiators of vloerverwarming. Jacobs voor nieuwbouw, renovatie of verbouwingen. Als geregistreerd aannemer is Jacobs Verwarming erkend voor alle mogelijke premies of tussenkomsten. Jacobs kuist ook alle ketels en schouwen en doet alle onderhoud. Kies voor de vakman en bel 016 502 270. Of kijk op jacobsverwarming.be. Jacobs, een krak in zijn vak.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan.

Town Girl, in de jaren 90 nog gecoverd door Westlife, maar niets gaat boven het origineel natuurlijk van Billy Joel. Overmorgen is het de Vlaamse feestdag en die wordt verspreid over het hele weekend op diverse plaatsen gevierd. Bijvoorbeeld morgenavond om 6:30, dan kan je al terecht in Glabbeek onder meer. Daar wordt onder andere ook de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Spanje op grootscherm vertoond. En dat is ongetwijfeld ook de moeite. Zaterdag dan kan je terecht in Hasselt. Op de kop van de Kanaalkom is er om 5:00 Hasselt feest met optredens van de L&M-band, Mama's Jasje en ook Coco Junior en de All Stars. Meer info trouwens op uitinhasselt.be/hasseltfeest. En zondag vieren ze de Vlaamse feestdag in Herk de Stad. Om 11:00 in de voormiddag in de Markthallen is er het feest van de Vlaamse gemeenschap met een eerbetoon aan Wiltura door de Castband. Dus heel wat leuke dingen voor de Vlaamse feestdag dit weekend. Ja!

Natuurlijk, hè, maar doe het wel met mate of non-alcoholisch natuurlijk. Summer Wine van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Het werd trouwens in het Nederlands ook nog een hit voor Guido Belcanto en Isolde Lazoen. Die maakten er een toverdrank van. En daarmee hebben we het gehad, hè. Zometeen meer klassiekers non-stop. En bereid je maar voor over wat er gebeurt binnen 25 uur, want dan staat het land stil enkel voor Rode Duivels Spanje op het WK voetbal. Te bekijken op heel veel grote schermen ergens ten lande en zeker ook op de Citadel in Diest morgenavond. Zo, dit was het dus. We hebben nog het Safri duo. Nog een minuutje. Play the life. Tot de zaterdag aanstaande, want dan zijn we terug met Graffiti om 10 uur.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vrij kleuterschool De Kim in Ransberg bij Kortenaken sluit een jaar eerder dan aangekondigd. De enige school in de deelgemeente kondigde in april al aan dat de kosten te hoog waren. Na die aankondiging schreven bijna alle ouders hun kind al in bij een nieuwe school en dus blijven er nu nog 2 kleuters over. Leerlingen van campus Max Stem in Ter Sanderlo hebben een ontwerpwedstrijd van de Kamer gewonnen. Ze ontwierpen een nieuwe pupiter voor het halfrond van het federale parlement. De wedstrijd eindigde verrassend met 2 winnaars. Naast Ter Sanderlo won ook een school uit Vierton. Van beide ontwerpen laat de Kamer nu 2 exemplaren maken. Die zullen dus echt gebruikt worden in het parlement. De jury beoordeelde de ontwerpen op esthetiek, stevigheid, prijs, ergonomie en veiligheid.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Politie en parket zijn op zoek naar een veroordeelde man van 31 uit Aarschot. Dat schrijft HLN. De man werd vanochtend veroordeeld tot 14 jaar cel voor poging moord. Hij viel vorig jaar zijn ex-partner en haar moeder aan met een mes. De man was vandaag zelf niet aanwezig in de rechtszaal en vluchtte weg. Je hoort Ellen Durie van het parket.
5: De man die was op dit moment aangehouden onder elektronisch toezicht en verbleef dus met een enkelband bij hem thuis. We hebben vandaag melding gekregen dat de man zijn enkelband zou hebben doorgeknipt en op de vlucht is geslaan. De politie doet er op dit moment alles aan om de man opnieuw zo snel mogelijk te arresteren.
4: Bijna 3800 leerlingen die volgend jaar naar het eerste middelbaar gaan, krijgen vanaf september extra lessen Nederlands. Dat heeft bevoegd minister Zohal Demir gezegd in de commissie. Die lessen zijn verplicht voor leerlingen die de minimumdoelen Nederlands in het lager niet behaald hebben. Je hoort Demir.
6: Wie sterker natuurlijk in het Nederlands is, heeft meer kansen. En dat is precies ook wat we beogen met deze maatregel. En het feit dat er toch bijna 3800 leerlingen nood aan hebben, waar dat klasraden over oordelen, dat is toch een hele pak. En daarmee gaan we aan de slag met die 3800 leerlingen.
4: Scholen zijn wel kritisch over de nieuwe lessen, omdat ze de extra uren bovenop de gewone lesuren moeten organiseren. En er werden in de eerste 6 maanden van dit jaar al bijna 20.000 laadpalen geïnstalleerd. Dat laat de sectorfederatie weten. In het totaal staan er nu meer dan 120.000 publieke laadpalen in ons land. Dat is 20% meer dan eind vorig jaar. Elektrische wagens zijn dan ook populair. Afgelopen maand werden er zelfs meer elektrische auto's verkocht dan wagens met een verbrandingsmotor. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: mee. Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Eindelijk, je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: Heeft u ook van die elektriciteitswerken die al maanden blijven aanslepen? Schakel dan de Elentriksters van Trick FX in. Van defecte schakelaars, stopcontacten of slecht werkende verlichting tot uw elektriciteitskast. Met oog voor detail bewijzen zij

0: Bel of sms 0468 51 68 91. Trick en Fix. U wel een tricksters met verstand van zaken.
1: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
4: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen daar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
3: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P. Dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Bij een brand in een schoenenfabriek in het zuidoosten van China zijn al minstens 28 mensen gestorven. 213 mensen werden gered, dat melden de autoriteiten. Het vuur brak vanmiddag uit. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en kreeg de brand enkele uren later ook onder controle. De eigenaar van de fabriek is opgepakt. Het onderzoek naar de oorzaak loopt. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Een nieuwe of tweedehands wagen?
8: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
7: Groep Govaert, in Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
8: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
7: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
8: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
7: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
8: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
7: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
8: Erkend door de meeste verzekeringen.
7: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
8: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: Ook dit jaar is er weer de Truck Show in Bekkevoort. 7, 8 en 9 augustus. Vrijdag 7 augustus eten, drankstandjes en DJ Vormax vanaf 21 uur. Zaterdag 8 augustus rondrit met de minder valide. Country namiddag. S'avonds een lichtjesshow en tal van optredens. En DJ Kenny de Jong. Zondag 9 augustus het konvooi door het Hageland. Doorlopend kinderanimatie, kermis en een springkasteel. En tal van optredens. Met onder meer Samson en Marie, Gebruurs, Louis Flion, Christophe, VC de Gies. En s'avonds de Foute Truckersparty met Aster Globert. Meer info op vc2truckersforlifebekkevoort.be.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres, de Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opnieuw explosies in Iran, dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
4: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van Docstop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
3: Docstop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Sport dan. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard supporteren voor de Fransen, maar wenst onze Rode Duivels veel succes. En hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
5: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
3: De kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko begint trouwens rond deze tijd. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Opnieuw explosies in Iran, dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Sport, slecht nieuws voor onze rode duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Wel opvallend, want volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een halve finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard wel supporteren voor de Fransen, maar hij wenst onze Rode Duivels veel succes en hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
4: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
3: Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Verenigde Staten ontkennen dat ze Iran hebben aangevallen. Eerder vanavond meldde het Iraanse staatspersbureau nog verschillende explosies in het zuiden van het land. Ook zou er een raket een militaire installatie in het zuidwesten hebben geraakt. Israël liet eerder wel al weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Israël heeft intussen verschillende aanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Minstens 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens veiligheidsbronnen viseerde Israël ook de auto van de woordvoerder van terreurgroep Hamas. Daarbij kwam zijn bewaker om het leven. De man zelf leeft nog. In Gaza geldt sinds oktober vorig jaar officieel een staakt het vuren, al houdt Israël zich daar niet aan. In de Savoie in Frankrijk zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Door de brand dreigt een rotswand in te storten en kunnen lawines ontstaan. De brand is intussen wel onder controle. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer de mensen het dorp weer kunnen verlaten. Een sport. De Noorse ex-gele truidrager Thorsten Traan geeft op in de Ronde van Frankrijk. Dat laat zijn ploeg weten. Traan reed vandaag nog in het geel, maar kwam ten val en brak daarbij meerdere ribben. De Sloveen Tadej Pogačar won vandaag de rit en is ook de nieuwe leider. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. In het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Deverstad. Radio. Tijdloos. En verfrissend.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De Verenigde Staten ontkennen dat ze Iran hebben aangevallen. Eerder vanavond meldde het Iraanse staatspersbureau nog verschillende explosies in het zuiden van het land. Ook zou er een raket een militaire installatie in het zuidwesten hebben geraakt. Israël liet eerder wel al weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Israël heeft intussen verschillende aanvallen op de Gazastrook uitgevoerd. Minstens 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Volgens veiligheidsbronnen viseerde Israël ook de auto van de woordvoerder van terreurgroep Hamas. Daarbij kwam zijn bewaker om het leven. De man zelf leeft nog. In Gaza geldt sinds oktober vorig jaar officieel een staakt het vuren, al houdt Israël zich daar niet aan. In de Savoie in Frankrijk zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Door de brand dreigt een rotswand in te storten en kunnen lawines ontstaan. De brand is intussen wel onder controle. Het is voorlopig niet duidelijk wanneer de mensen het dorp weer kunnen verlaten. Een sport, de Noorse ex-gele truidrager Thorsten Traan, geeft op in de Ronde van Frankrijk. Dat laat zijn ploeg weten. Traan reed vandaag nog in het geel, maar kwam ten val en brak daarbij meerdere ribben. De Sloveen Tadej Pogačar won vandaag de rit en is ook de nieuwe leider. Vannacht helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. In het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. En ook volgende week houdt het zomerweer aan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.